this con, we began here. Je wat nog me heen, je ben hier of te knij, tot al knik, kom bitte, breng me heen. Ik had de duivel in knik, tot die sigaretten.